0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een man uit Vinkel heeft 50 uur taakstraf gekregen voor een dodelijk ongeval in Os. Daarbij kwam een fietster van 57 uit Os om het leven. De 32-jarige Twan S. zag de vrouw in juli 2024 over het hoofd op de Johannes Zwijselaan. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vandaag dat het ongeluk een overtreding was, maar geen misdrijf, zoals justitie stelde. De eis van de officier van justitie, 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, was hoger dan de uiteindelijke straf. Een clublegende verzorgt de aftrap bij de eerste wedstrijd van Top Os ter ere van het 70-jarig bestaan van de eerste divisie. Deze wordt aankomende vrijdagavond in het Frans Heese Stadion genomen door Top Os-icoon Raymond Koopman. Hij doet dit samen met NAC-legende Ton Cornelissen. Koopman, de eerste contractspeler van de destijds nieuwe profclub uit Os, maakte in 1991 zijn debuut. De doelman speelde maar liefst 314 officiële wedstrijden voor de Ossenaren. Hij kwam destijds over van IJsselmeervogels en beëindigde daar zijn carrière ook na 10 seizoenen in Os. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Een taakstraf van 50 uur voor de man die verantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk in Os in juli 2024. De 32-jarige Twan S. uit Vinkel zag op de Johannes Zwijselaan een 57-jarige fietster over het hoofd. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat S. zijn rijbewijs mag houden, maar kreeg wel een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
7: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
6: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
8: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
6: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden en ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Een clublegende verzorgt de aftrap bij de eerste wedstrijd van Top Os ter ere van het 70-jarig bestaan van de Eerste Divisie. Deze wordt aankomende vrijdagavond in het Frans Heese Stadion genomen door Top Os-icoon Raymond Koopman. Hij doet dit samen met NAC-legende Ton Cornelissen. Koopman, de eerste contactspeler van de destijds nieuwe profclub uit Os, maakte in 1991 zijn debuut. De doelman speelde maar liefst 314 officiële wedstrijden voor de Ossenaren. Hij kwam destijds over van IJsselmeervogels en beëindigde daar zijn carrière ook na 10 seizoenen in Os. Een man uit Vinkel heeft 50 uur taakstraf gekregen voor een dodelijk ongeval in Os. Daarbij kwam een fietster van 57 uit Os om het leven. De 32-jarige Twan S. zag de vrouw in juli 2024 over het hoofd op de Johannes Zwijselaan. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vandaag dat het ongeluk een overtreding was, maar geen misdrijf, zoals justitie stelde. De eis van de officier van justitie, 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, was hoger dan de uiteindelijke straf. Een taakstraf van 50 uur voor de man die verantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk in Os in juli 2024. De 32-jarige Twan S. uit Vinkel zag op de Johannes Zwijselaan een 57-jarige fietster over het hoofd. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat S. zijn rijbewijs mag houden, maar kreeg wel een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
8: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
7: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
9: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
7: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren, maar zover is het voorlopig nog niet. Een clublegende verzorgt de aftrap bij de eerste wedstrijd van Top Os ter ere van het 70-jarig bestaan van de Eerste Divisie. Deze wordt aankomende vrijdagavond in het Frans Heese Stadion genomen door Top Os-icoon Raymond Koopman. Hij doet dit samen met NAC-legende Ton Cornelissen. Koopman, de eerste contactspeler van de destijds nieuwe profclub uit Os, maakte in 1991 zijn debuut. De doelman speelde maar liefst 314 officiële wedstrijden voor de Ossenaren. Hij kwam destijds over van IJsselmeervogels en beëindigde daar zijn carrière ook na 10 seizoenen in Os. Een taakstraf van 50 uur voor de man die verantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk in Os in juli 2024. De 32-jarige Twan S. uit Vinkel zag op de Johannes Zwijzelaan een 57-jarige fietster over het hoofd. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat S. zijn rijbewijs mag houden, maar kreeg wel een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Een man uit Vinkel heeft 50 uur taakstraf gekregen voor een dodelijk ongeval in Os. Daarbij kwam een fietster van 57 uit Os om het leven. De 32-jarige Twan S. zag de vrouw in juli 2024 over het hoofd op de Johannes Zwijzelaan. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vandaag dat het ongeluk een overtreding was, maar geen misdrijf, zoals justitie stelde. De eis van de officier van justitie, 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, was hoger dan de uiteindelijke straf. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar 1 file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Are you ready? Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
3: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
4: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
6: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
5: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
7: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
5: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: know, she knows.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een taakstraf van 50 uur voor de man die verantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk in Os in juli 2024. De 32-jarige Twan S. uit Vinkel zag op de Johannes Zwijzelaan een 57-jarige fietster over het hoofd. De vrouw overleed een dag later in het ziekenhuis. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dinsdag dat S. zijn rijbewijs mag houden, maar kreeg wel een voorwaardelijke rijontzegging van 6 maanden. Een clublegende verzorgt de aftrap bij de eerste wedstrijd van Top Os ter ere van het 70-jarig bestaan van de eerste divisie. Deze wordt aankomende vrijdagavond in het Frans Heese Stadion genomen door Top Os-icoon Raymond Koopman. Hij doet dit samen met NAC-legende Ton Cornelissen. Koopman, de eerste contractspeler van de destijds nieuwe profclub uit Os, maakte in 1991 zijn debuut. De doelman speelde maar liefst 314 officiële wedstrijden voor de Ossenaren. Hij kwam destijds over van IJsselmeervogels en beëindigde daar zijn carrière ook na 10 seizoenen in Os. Een man uit Vinkel heeft 50 uur taakstraf gekregen voor een dodelijk ongeval in Os. Daarbij kwam een fietster van 57 uit Os om het leven. De 32-jarige Twan S. zag de vrouw in juli 2024 over het hoofd op de Johannes Zwijzelaan. De rechtbank in Den Bosch oordeelde vandaag dat het ongeluk een overtreding was, maar geen misdrijf, zoals justitie stelde. De eis van de officier van justitie, 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden, was hoger dan de uiteindelijke straf. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op 2 plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is 1 rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant,

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
4: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
5: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
6: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 10 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files. Met name op de A2 rijdt het langzaam. Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl. Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Dinsdagavond heeft een klein brandje gewoed op industrieterrein De Dubbele in Veghel. De brandweer rukte uit naar de melding. Een bedrijfspand werd korte tijd ontruimd. Het vuur ontstond bij het productieproces van poederlakken. Een technische storing liet de machine automatisch stilvallen. De sprinklerinstallatie hoefde niet in werking te treden. Zowel de brandweer als de politie waren aanwezig voor de afhandeling van het incident. Na een grondige nakontrole door de brandweer kon het productieproces voor zover bekend weer volledig verder gaan. Minister-president Rob Jetten heeft dinsdag met bewoners van Engelen en Bokhoven gesproken, van wie de huizen en auto's beklad waren. De bekladdingen vonden anderhalve week geleden plaats, met teksten die te maken hadden met de geplande opvang voor minderjarige asielzoekers. Vele van de bewoners hadden een samenleven-poster voor het raam. Jetten sprak ook met burgemeester Sjaak Mikkers. De verhalen van de inwoners maakten diepe indruk, aldus de minister-president. Hij zag daarnaast ook veerkracht en betrokkenheid. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden onderweg, maar op de meeste plekken gaat het nog steeds hartstikke soepel. Wel op de A2 nog file richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam, file voor de Keteltunnel, ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. En ook terug van weg geweest, de Duitse grenscontrole op de A12. File nu vanuit Arnhem vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Are you ready?
2: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Krantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
6: Baby.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Dinsdagavond heeft een klein brandje gewoed op industrieterrein De Dubbele in Veghel. De brandweer rukte uit naar de melding. Een bedrijfspand werd korte tijd ontruimd. Het vuur ontstond bij het productieproces van poederlakken. Een technische storing liet de machine automatisch stilvallen. De sprinklerinstallatie hoefde niet in werking te treden. Zowel de brandweer als de politie waren aanwezig voor de afhandeling van het incident. Na een grondige nakontrole door de brandweer kon het productieproces voor zover bekend weer volledig verder gaan. Minister-president Rob Jetten heeft dinsdag met bewoners van Engelen en Bokhoven gesproken, van wie de huizen en auto's beklad waren. De bekladdingen vonden anderhalve week geleden plaats, met teksten die te maken hadden met de geplande opvang voor minderjarige asielzoekers. Vele van de bewoners hadden een samenleven-poster voor het raam. Jetten sprak ook met burgemeester Sjaak Mikkers. De verhalen van de inwoners maakten diepe indruk, aldus de minister-president. Hij zag daarnaast ook veerkracht en betrokkenheid. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen een file op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
7: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politie-grenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is dé specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Minister-president Rob Jetten heeft dinsdag met bewoners van Engelen en Bokhoven gesproken, van wie de huizen en auto's beklad waren. De bekladdingen vonden anderhalve week geleden plaats, met teksten die te maken hadden met de geplande opvang voor minderjarige asielzoekers. Vele van de bewoners hadden een samenleven-poster voor het raam. Jetten sprak ook met burgemeester Sjaak Mikkers. De verhalen van de inwoners maakten diepe indruk, aldus de minister-president. Hij zag daarnaast ook veerkracht en betrokkenheid. Dinsdagavond heeft een klein brandje gewoed op industrieterrein De Dubbele in Veghel. De brandweer rukte uit naar de melding. Een bedrijfspand werd korte tijd ontruimd. Het vuur ontstond bij het productieproces van poederlakken. Een technische storing liet de machine automatisch stilvallen. De sprinklerinstallatie hoefde niet in werking te treden. Zowel de brandweer als de politie waren aanwezig voor de afhandeling van het incident. Na een grondige nakontrole door de brandweer kon het productieproces voor zover bekend weer volledig verder gaan. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten lang. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Are you ready?
4: Is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
5: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na een melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: MFM.

moeten doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Vught staat onder toezicht van de staat omdat het te weinig asielopvang regelt. Asielminister Bart van den Brink maakte dinsdag bekend dat Vught, samen met 13 andere gemeenten, niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht. Met 10 gemeenten die vorige maand al onder toezicht kwamen, staat het totaal nu op 24. Wethouders van Vught moeten aan de minister uitleggen waarom er onvoldoende opvang is. Ook moeten zij afspraken maken over mogelijke locaties en hoe snel deze beschikbaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet dwingen om een AZC te accepteren. Maar zover is het voorlopig nog niet. Minister-president Rob Jette heeft dinsdag met bewoners van Engelen en Bokhoven gesproken, van wie de huizen en auto's beklad waren. De bekladdingen vonden anderhalve week geleden plaats, met teksten die te maken hadden met de geplande opvang voor minderjarige asielzoekers. Vele van de bewoners hadden een samenleven-poster voor het raam. Jette sprak ook met burgemeester Sjaak Mikkers. De verhalen van de inwoners maakten diepe indruk, aldus de minister-president. Hij zag daarnaast ook veerkracht en betrokkenheid. Dinsdagavond heeft een klein brandje gewoed op industrieterrein De Dubbele in Veghel. De brandweer rukte uit naar de melding. Een bedrijfspand werd korte tijd ontruimd. Het vuur ontstond bij het productieproces van poederlakken. Een technische storing liet de machine automatisch stilvallen. De sprinklerinstallatie hoefde niet in werking te treden. Zowel de brandweer als de politie waren aanwezig voor de afhandeling van het incident. Na een grondige nakontrole door de brandweer kon het productieproces voor zover bekend weer volledig verder gaan. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Are you ready? De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
4: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
5: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
0: Van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. De vertraging is in beide gevallen zo'n 10 minuten. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 20 kilometer file, vooral wat vertraging in de grensstreek, zoals op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook een kwartier. Verder een korte file op de A4, Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, sta je ook bijna 10 minuten in de file. En op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
6: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat zijn vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
7: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
8: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
9: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
10: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: DTV-nieuws op MFM Brabant.
11: Dit is Lia de Braak met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral vertraging in het oosten van het land op de A12 bijvoorbeeld, van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 35 minuten door grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen 40 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.
0: MFM.
13: This generation rules the nation. With fresh on.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: 4 nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Roffelkamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grenzen file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Are you ready? De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os, de gezelligste.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Velsen-Beverwijk bij de Velsertunnel ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.
2: MFM.
6: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: MFM. Noordoost-Brabant.
2: Hoor jezelf.
1: MFM Brabant.
3: I want you to want me.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Are you ready?
4: Het is weer zover. De gezelligste kermis van Brabant. De kermis in Os. Geniet 13 tot en met 19 augustus van spectaculaire attracties. Meets and greets. Een braderie. De prikkelarme kermis. En spetterende events. Bekijk het hele programma op kermisos.com. Mis het niet. Kermis Os. De gezelligste.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon bij Rotterdam moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste vertraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 verviel. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de vertraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

MFM

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaar.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
5: Wonderen bestaan. Ik ben er zelf getuige van. Ik ben al 17 jaar genezen van hersentumor.
6: Wonderen bestaan. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben genezen van eczeem. Heb je ook een wonder nodig? Laat ons voor jou bidden.
7: Ga naar wonderen-bestaan.nl.
8: Nieuws op MFM Brabant.
9: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Houd daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook 10 minuten. En op de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen Haarlem en knooppunt Rotterpolderplein nu 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op NFM Brabant. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog 2 files, eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
3: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
2: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
4: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
2: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer en de vertraging is daar nu 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hier doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marle Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
3: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
4: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
2: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
2: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.

0: FM. Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
3: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
4: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
2: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: FM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is

0: Vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Raymond Koopman verzorgt vrijdagavond de officieuze aftrap van het nieuwe seizoen voor Top Os. Zij starten met een thuisduel tegen NAC Breda. Rond 8 uur trapt Koopman samen met NAC Breda-legende Ton Cornelissen het seizoen af. Koopman maakte in 1991 zijn debuut voor Top Os en speelde 314 officiële wedstrijden. Trainer Sjors Ulté ziet dat zijn ploeg stappen heeft gezet en kijkt uit naar het begin van de competitie. Het Openbaar Ministerie heeft een man veroordeeld tot ruim 3 jaar celstraf en een schadevergoeding van ruim 13.000 euro. Hij is schuldig bevonden aan diefstal van bankpassen en bankhelpdeskfraude, onder meer in Os. De man lichtte in 2 maanden tijd 7 slachtoffers op. De daders deden zich telefonisch voor als bankmedewerkers en stuurden een collega langs om bankpassen en andere spullen op te halen. De veroordeelde had de rol van ophaler en pinner. Hij haalde de spullen op en pinde geld. Daarmee werd bijna 11.000 euro afgeschreven. Boerenorganisatie ZLTO roept op tot een massale demonstratie op vrijdagochtend 14 augustus bij het provinciehuis in Den Bosch. Het protest richt zich tegen de provinciale plannen om de natuurvergunning van 5 Brabantse pluimveehouders in te trekken en over te gaan tot onteigening. Dit is als een bom ingeslagen, aldus ZLTO-bestuurder Angelique Huibe. Zij vreest dat als hij doorgaat, straks elke ondernemer in Noord-Brabant vogelvrij is. Provinciale staten vergaderen die dag over de plannen. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: You know, you make me feel so good inside.

0: always find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand...
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk leidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en